En Ree bij Kiss FM, your hidden music station op deze zondagmorgen met Rockabye. Ik heb Shanna Spiro zo meteen voor je. Wat mij betreft echt een van de beste nieuwe artiesten van dit moment. Ook Jason Derulo hoor je zo meteen met een lekkere throwback. En ja hoor, de zomer.

0: zondagmorgen van Kids FM met Harry Styles en As It Was. Hey, goedemorgen, mijn naam is Sjoerd. Ik heb Samber voor je zometeen. De Chainsmokers ook. En Cyril en Still Into You komt er zometeen voor jou.
1: Wat ga jij morgen doen? Gillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat. Ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

is misschien een klein beetje een Gen Z'er, maar die wist dus niet dat het origineel van deze een keiharde rockplaat is. En die kende alleen deze heerlijke houseversie van Cyril. Je hoorde Still Into You bij Your Hit Music Station op deze lekkere zondagmorgen. Met Shakira en Burna Boy zometeen, de nieuwe Die Die en ook Ayes met een throwback.

aan de ene kant voel ik me best wel oud. En aan de andere kant juist best wel jong. Ik was namelijk in groep 6 toen dit een hit was, IS en Replay. Ja, ben ik dan inmiddels oud dat het zo lang geleden is? Of ben ik juist een van de weinigen die nog niet een fulltime baan had toen dit een hit was? IS en Replay, dit is Kiss FM. Met David Guetta zo, en hier is Teddy Swims. Dit is Mr. Know It All.

0: Duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O. Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Noodweer heeft vannacht voor flink wat overlast gezorgd. In het Utrechtse Snelrewaard ontstond een grote brand nadat de bliksem in een nok van een woning was geslagen. Ook in Amsterdam-Zuid vatte een dak vlam. Ook in Wassenaar, Nunspeet, Boskoop en het Groningse Toornwerd braken branden uit na blikseminslag. Door de storm waaiden in Brabant bomen om en was er schade aan daken. In Veldhoven kwam zelfs de hele kap van een monumentale molen naar beneden met wieken en al. Het TT in Assen moest gisteravond het programma een paar keer stilleggen. Een optreden van Danny Vera werd afgelast. Oekraïne heeft in Zuid-Rusland een olieraffinaderij in brand geschoten met drones. Er zijn volgens Rusland een dode en een gewonde gevallen. Rusland schoot raketten af op Kiev, daardoor vielen 2 gewonden. En in Venezuela is een jongen van 11 3 dagen na de aardbevingen levend teruggevonden onder het puin. De interim-president postte er een video van en noemt het een bron van hoop voor het hele land. Er worden nog 10.000 mensen vermist, meer dan 1.400 zijn doodgevonden. Dan het weer van Weer Online. We beginnen de dag met veel zon. Het wordt in het binnenland rond de 30 graden. Aan de kust is het met 25 tot 28 graden iets minder warm. Vanmiddag meer wolken en in het zuidoosten kans op stevige buien. En tot zover het ANP-nieuws.
3: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app.
6: Hey, goedemorgen.
3: Sjoerd de Graaf.
6: Ja hoor, die zondagochtend die is toch lekker. Zit je al met een bakje koffie of lig je nog in bed? Ah, draai even om, man. Zorgen wij toch voor de muziek. Goedemorgen.

zondagmorgen van Kiss. Jeezy en Kalani. And good life. Dit is Your Hit Music Station met Medusa en Bebe Rexha zometeen. En deze van Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me, stond gisteren nog niet in de Kiss 40. Maar als je hem vandaag genoeg aanvraagt, komt hij misschien vandaag wel binnen. Vanmiddag om 4 uur, nieuwe lijst met Bas.

Ze heeft zelfs officieel aan Fatless gevraagd of ze deze mocht gaan remaken. En jou het mocht. Wat een wereldhit is dit geworden. Bebe Rexha met haar remake van New Religion. Bij Your Hit Music Station, Kiss FM, het station van Coldplay en Afrojack Zo. En eerst Pitbull.

0: Dua Lipa, de hits voor de zondagmorgen. Don't Start Now. Heb je ook zo slecht geslapen door die plaknacht van vannacht? Nou, als je een beetje energie mist, ik heb Chesto voor je, Miley Cyrus en ook Bruno Mars.
1: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O. Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

Kiss Throwback, Miley Cyrus en Wrecking Ball. Dat was wel een beetje een andere Miley Cyrus dan dat we toen van haar gewend waren, toch? Kiss FM. Ik bedoel, zij zat toen ineens half naakt op een sloopkogel. En ik had zelf echt het gevoel alsof zij de vrouw was die echt alles durfde wat ik nooit in mijn leven zou aandurven. Ik bedoel, ja kijk, ik ben misschien ook een beetje een slechte referentie. Want ik ben al bijna aan het trillen van de hoogtevrees als ik op een A4'tje sta. Maar deze vrouw, die had een aanbod gekregen van een magazine om daar naakt in te mogen staan op de voorpagina. En haar manager zei, doe het nou niet. En wat deed zij? Ja, heeft ze later gezegd. Als je zo stellig zegt dat ik het niet moet doen, ja, dan wil ik het wel gewoon gedaan hebben. En stond ze dus inderdaad ook naakt op de voorpagina van dat magazine. Miley Cyrus, de vrouw die niet alleen veel beter kan zingen dan dat ik ooit zou kunnen. En de vrouw die wel gewoon doet waar ik altijd van zal blijven dromen.

De zondagmorgen van Your Hit Music Station. Kiss FM met Lost Frequencies en Reality. Tuesday en Jack Style komen er zometeen voor je aan. En heb je al op het weer gekeken vandaag? Het is echt wel factortje 50. Maximaal 26 graden.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
7: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Door de storm vannacht rijden de treinen nog niet helemaal lekker. Bij Gouda sloeg de bliksem in en daardoor rijden geen treinen naar Rotterdam en Den Haag. Het duurt nog even, want ze konden pas gaan repareren toen de storm was gaan liggen. Veel andere plekken liggen bomen en takken op het spoor en rijden er minder treinen. Door blikseminslag is op veel plekken brand geweest. In Landsmeer was brand op een zolder, 1 persoon raakte gewond en de buren moesten hun huis uit. In de buurt van Oudewater was een grote brand in een woning met een rieten dak. En in Veldhoven is een monumentale molen vernield. De kap en de wieken liggen op straat. Er is opnieuw een kind levend onder het puin van de aardbeving in Venezuela gehaald. Het is een jongen van 11. De interim-president noemt het op X een teken van hoop. Gisteravond was er opnieuw een aardbeving in hetzelfde gebied van de bevingen woensdag. Er worden nog 10.000 mensen vermist en er zijn ruim 1.400 doden. En Argentinië won vannacht met 3-1 van Jordanië en dat was niet het enige feestje. Messi scoorde zijn 19e doelpunt op een WK en verbeterde zijn eigen record. Het is zijn 6e doelpunt dit WK voor Argentinië. Dat is groepswinnaar geworden. De eerste tegenstander in de knock-outfase is Kaapverdië. Dan het weer van Weer Online. We beginnen de dag met veel zon. Het wordt in het binnenland rond de 30 graden. Aan de kust met 25 tot 28 graden iets minder warm. Vanmiddag meer wolken en in het zuidoosten kans op stevige buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app.
8: Hey, goedemorgen.
0: Sjoerd de Graaf.
8: De leukste zondag van de week. Die vier je natuurlijk met KISS FM. Met de hits David Guetta en Rudimental hoor je zometeen hier. Goedemorgen.

Rudimental, Jaslyn en Macklemore. Kiss Throwback. Kiss FM. These Days op deze zondagmorgen. Zo, lig je nog lekker in bed? In dat geval draai je nog lekker even een keertje om. Even En gewoon lekker genieten van de hits van Kiss FM. Want Armin van Buuren en Taylor Swift komen er voor je aan. En Angelique die app net via de gratis Kiss FM app. Hey, goedemorgen Kiss FM. Blij dat het vandaag in ieder geval niet meer aan het regenen is. En dat die onweer ook voorbij is. PS, ik zag gisteren wel hele mooie foto's van de onweer. Ja, ik moet zeggen, ik ben het met je eens dat die foto's ontzettend mooi zijn. Maar ik ben echt als de dood voor onweer. Ik heb gisteren echt gewoon bijna in foetushouding in bed gelegen. Een beetje Kiss FM, maar zo hard mogelijk dat ik dat gedonder niet hoorde. Ja, ik was daarna wel weer blij, want ojojoj, wat een lekkere hits. En ik heb ze ook voor je klaarstaan hoor. Armin van Buuren en Taylor Swift zometeen. En dit is Summer Potential bij Kiss.

Taylor Swift, Your Hit Music Station, Elizabeth Taylor, stond gisteren in de Kiss 40 op nummer 13. En waar staat hij vandaag? Afhankelijk van hoe vaak je hem hebt aangevraagd via de gratis Kiss-app, staat hij misschien vanmiddag hoger. Je hoort het vanaf 4 uur met Ferry Omen. Dit is Kiss met Meghan Trainor.

0: M. Natkan en Bagging op de zondagmorgen. Lekker meezingen in de auto of gewoon lekker met een kop koffie erbij. Een beetje energie voor de zondag. Rob van Bach, Galit en Niall Horan. Zometeen hier.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
3: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.

en Boom Boom Pow. Lekkere throwback voor de zondagmorgen bij Your Hit Music Station. Het station van Justin Bieber en Quavo zometeen en Intentions. Op deze hete zondag trouwens. Het wordt zelfs vandaag ook nog gewoon 26 graden. Nou, factor 50 en de hits van Kiss dan maar. Calvin Harris en Jazzy, dit is Satisfy. Kiss.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Wat ga jij morgen doen? Hullen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit. Scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Door het hele land hebben de treinen last van stormschade. Bij Gouda sloeg de bliksem in en daardoor rijden er geen treinen naar Rotterdam en Den Haag. Ook rijden er geen treinen tussen Breda en Tilburg en tussen Utrecht en Amersfoort. Door bomen en takken op het spoor en een kapotte bovenleiding. Op veel andere plekken rijden minder treinen. In de buurt van Antwerpen is vannacht de bliksem ingeslagen in een kampeerboerderij waar 24 kinderen logeerden. De schuur waar ze lagen te slapen vloog in brand. Alle kinderen zijn geëvacueerd. Twee moesten naar het ziekenhuis. Door het noodweer is in Veldhoven vannacht een oude molen zwaar beschadigd, maar de eigenaar is van plan hem te gaan restaureren. Ik ben heel blij dat er niemand gewond is geraakt, zegt hij. De kap van de molen woei los en klapte met wieken en al op de grond. De molen is al ruim 100 jaar familiebezit. En volgens Bahrein is er een woongebouw geraakt bij aanvallen van Iran op Amerikaanse doelen. Het zouden geen doden zijn. Ook Kuwait werd aangevallen. Het is de tweede dag op rij dat er weer wordt geschoten door de VS en Iran na het staakt het vuren. Het begon met een Iraanse aanval op een tanker in de straat van Hormuz. Dan het weer van Weer Online. Het warmt weer snel op met veel zon. Het wordt vanmiddag zo'n 30 graden in het binnenland en 25 tot 28 aan de kust. In de loop van de middag meer wolken met in het zuidoosten kans op stevige buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de Kiss-app. Robin Bogaert.
4: Ja, goedemorgen op je zondagmorgen met de hits van Kiss, zoals je gewend bent. Teddy Swims en Bieber.

0: Wat een hits heeft deze man al op zijn naam staan inmiddels. Teddy Swims hoorde je in de ochtend van Kiss. En ja, dit was een van zijn hits. Guilty by Kiss. Goedemorgen, Robin is de naam. Top dat je bent ingetuned op deze iets minder warme zondag, gelukkig. Maximaal 28 graden. Ja, voor deze dagen is dat cool te noemen, ja.
1: Oh ja.

0: boeien.
1: En zometeen een nieuwe ronde van Robin's Radio. Welke track zit er in mijn oude radio verstopt? Ik laat je de opgave zometeen horen. Eerst muziek nog onderweg van Sarah Larsson. En ook Miles Smith ga je horen. Naar deze van Everjack bij Kiss.

0: Smeer, wil graag nog even blijven. Stay, hoor die hier bij Kiss.
1: Robin's Radio.
0: En welke track zit in Robin's Radio verstopt vandaag? Ja, het is heel simpel. Ik heb mijn oude radio weer mee naar de studio. En zometeen tussen het geruis door, want zo goed klonk een radio niet in de jaren 80, 90. Tussen dat geruis door hoor je zometeen een Kiss-hit verstopt zitten. Een track die we heel vaak draaien. Alleen nu is het de vraag, kan je ook die Kiss-track herkennen? Nou, als je denkt, hoe moet ik me dat voorstellen? Het is heel simpel, dit is de opgave. Ja, welke Kiss-track heb je hier gehoord in mijn oude radio? Het antwoord krijg je zometeen. Ik ben op zoek naar de titel en de artiest.
1: Kiss.

0: banger van de track deze, zegt Janice Blue en Edge of Desire. En zometeen meer muziek. DJ Snee komt eraan. Ook Somber ga je horen. En de uitslag van Robin's radio. Ik ben namelijk op zoek naar de track die in mijn oude radio verstopt zit. En die hoor je ook zometeen.
1: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
2: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
2: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
3: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

Together en Marie. So you can keep on crying, baby. En Clean Bandit, Cry Baby by Kiss. Robin's Radio. Welke Kiss-hit zit er verstopt in mijn oude radio? Dat is wat ik jou vroeg. Mocht je het helemaal gemist hebben, ik ben op zoek naar de titel en de artiest van dit fragment. En de grote vraag was natuurlijk, kan je tussen al dat geruis door een beetje de Kiss-hit ontcijferen die in mijn oude radio zat? Nou, ik ben benieuwd of het je is gelukt. Zo niet, dan krijg je het antwoord in ieder geval van mij. Elton John en Britney Spears zat in mijn oude radio verstopt en Hold Me Closer. En die hoor je hier nu bij Kiss.

En je voicemail, hè? Gebruik je dat nou wel eens? Spreken er nog echt wel eens mensen je voicemail in? Nou, mocht je nog inspiratie nodig hebben voor een unieke voicemail, ik kwam van de week een TikTok tegen. Die vond ik echt onwijs grappig. Hoe dat zit, vertel ik je zo meteen naar Olivia Rodrigo. Drop that.

0: missen.
1: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl. Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De brandweer is op allerlei plekken nog aan het nablussen na blikseminslagen. Onder andere in de provincie Groningen. Daar waren 2 grote branden en allerlei kleinere. De brandweer heeft de situatie behandeld op de manier van een oudejaarsnacht en zegt het was extreem. Het enorme containerschip Galapagos is door de straat van Hormuz gevaren. De rederij noemt het een belangrijke mijlpaal, maar waarschuwt voor te veel optimisme. Afgelopen nacht deden Amerika en Iran weer aanvallen over en weer. En vrijdag werd een tanker beschoten in de zeestraat. Een Russische oud-soldaat is gearresteerd na een kritisch filmpje. Hij eist erin een gesprek met president Poetin en zegt dat hij moet weten hoe het er echt aan toe gaat aan het front. Soldaten worden uitgebuit en gemarteld door een leidinggevende, zegt hij. Het filmpje ging viraal en afgelopen nacht is hij opgepakt. Het zal je gebeuren, 2 wereldsterren op je bruiloft. Het overkwam een bruidspaar in Chicago. De broer van de bruid had Martin Garrix en Ed Sheeran een berichtje gestuurd via Instagram. En ze kwamen als grote verrassing. Op een video is te zien hoe de gasten helemaal uit hun dak gaan. De 2 hadden in de buurt opgetreden. Dan het weer van Weer Online. Het warmt weer snel op met veel zon. Het wordt vanmiddag zo'n 30 graden in het binnenland en 25 tot 28 aan de kust. In de loop van de middag meer wolken met in het zuidoosten kans op stevige buien. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app. Robin Bogaerts.
9: Ja, dat ben ik op je zondagmorgen met zometeen de hits van KISS. Sam Veld, ook Martin Garrix komt eraan. Naar de Balsa, dit is Magnetic.

0: even tussen jou en mij. Behalve je oma spreekt er toch niemand meer de voicemail bij je in? Nee, ik doe het ook niet. Als ik niet iemand te pakken krijg, dan hang ik gewoon op. Stuur ik een appje erachteraan, maar spreek ik zeker geen voicemail in. Behalve van de week, ik probeerde Bruno Mars te bellen, maar hij nam niet in één keer op. En ik wilde zijn voicemail inspreken en blijkbaar heeft hij dus een hele originele voicemail. Dit hoorde ik namelijk toen Bruno Mars niet in één keer opnam. Don't feel like picking up my phone.
1: Leave a message at the tone. Hey Bruno, je spreekt met Robin van Kiss. Nou, ik wou je wat vragen over je nieuwe track, maar helaas neem je niet op. Maar dan kondig ik hem gewoon zo aan voor je. Bruno Mars is dit bij Kiss en In My Soul.

0: create high.
1: Cameron Whitcomb bij Kiss en Medusa. En zometeen muziek van Armin van Buuren, ook Taylor Swift komt eraan. En we luisteren even naar de toespraak in de kleedkamer van Willem-Alexander tijdens het WK. Want wat hij daar zei, dat was een hele bijzondere uitspraak.
2: Wat ga jij morgen doen? Vullen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
3: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl. Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland. Of ga naar kas20.nl.

0: man, wat heb ik genoten van Nederland op het WK, zeg, afgelopen week. En ik vond het vooral bijzonder dat de koning binnenkwam. Ik weet niet, heb je het gezien op Instagram? De koning kwam bij de spelers in de kleedkamer om ze nog even allemaal te bedanken voor de mooie wedstrijd en voor het prachtige spel. Maar één ding viel me op. De toespraak van de koning was over het algemeen heel netjes en beschaafd. Totdat hij bij Virgil van Dijk aankwam. Heb je dat gehoord?
1: Werd eens tijd dat er weer gevoetbald werd. En nu blijven winnen, godverdomme, anders knip ik je knotje eraf.
0: Nou. Dat zijn toch geen uitspraken van de koning? Het is dat Memphis Depay geen knotje heeft.

Mr. Moon en Shut Up and Dance. En vanmiddag vanaf 4 uur is hij weer bij ons. Bas van Teylingen. Met een nieuwe Kiss voor die nieuwe Kisslijst. Met de 40 beste tracks door jou gekozen. Eens voor 6 hoor je of deze nog steeds op de nummer 1 staat. Want dit is de huidige nummer 1 van Nederland. Another en 54 Ultra.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
4: Kiss FM News.
5: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Diverse Olympische sporters zoals Jens van het Woud roepen op sociale media op uit te kijken naar shorttracker Sven Roes van Team NL. Graag delen staat erbij. Sven is gistermiddag voor het laatst gezien bij een tankstation in Muiden. Kort daarna was voor het laatst contact met hem. Sven Roes deed 4 jaar geleden mee aan de Olympische Spelen. Boerenactiegroepen hebben geen goed woord over voor de nieuwe stikstofplannen van landbouwminister Van Essen. Ze vinden ze onuitvoerbaar en voorspellen dat veel veehouders zullen stoppen. Ze roepen de Tweede Kamer op om het hele pakket meteen naar de prullenbak te verwijzen. In Middelburg is een automobilist vannacht tegen een pand aangereden. Lag iemand gewond op de grond en volgens omstanders zouden er meer gewonden zijn. Die gingen er vandoor, net als de bestuurder. De politie denkt aan opzet. Even daarvoor was er een vechtpartij in de buurt. En na het gelijkspel op het WK voetbal tussen Oostenrijk en Algerije wordt er volop gespeculeerd dat ze het op een akkoordje hebben gegooid. Maar dat is niet waar, zegt de bondscoach van Oostenrijk. Hij wijst op de slotfase, waarin het eerst 3-2 en toen 3-3 werd. Door het gelijkspel gaan beide landen naar de volgende ronde. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag droog en vrij zonnig. Het wordt 27 graden in het westen tot 32 langs de oostgrens. Aan het eind van de middag stroomt vanuit het westen koelere lucht het land binnen. En morgen is het dan 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app.
6: Ja, goedemiddag met zometeen muziek van Tyre Cruz. Ook Shabuzi en Miles Smith komen eraan. En eerst is dit Harry Styles en American Girls.

Tyo Cruz en Dynamite bij Kiss. En je weet wel, die zomerklappen van dit jaar van Justin de Wild. Cheerio, die hoor je overal. Maar tijdens het WK is daar een speciale versie van gemaakt. Kwam ik op TikTok tegen en hoe die klinkt, hoor je zo meteen.

in Solveig en Intoxicated by Kiss. Kiss FM. En wat speelt die Summerville goed, hè, op het WK? Ja, over de rechterflank. Alles erin, allemaal goals gemaakt, allemaal assists zelfs. Zelfs als je geen voetbalkenner bent, heb je hem ongetwijfeld een doelpunt zien maken afgelopen week. Dat kan niet anders. En ik was benieuwd, hè, is er dan ook een zomerhit al gemaakt voor die jongen? Nou, ik kwam een variant tegen op TikTok van Cheerio. Van Justin de Wild, die zomerhit van dit moment. Die Crescenzio, zo heet hij, helemaal in het zonnetje zet, ja.

speciaal anthem voor moeten maken. Elke keer voordat de wedstrijd begint, deze in het stadion? Ah, lijkt me een goed idee. En nu gaat het erom spannen, Nederland in de 16e finale. Richting misschien wel het wereldkampioenschap. Wie zou het zeggen? Teddy Swims op KISS nu.

0: Alan Walker bij Kiss en Heartbreak Melody. En zometeen meer muziek. Martin Garrix komt eraan. Major Lazer ga je horen. En ook Alex Warren is voor je onderweg.
1: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.

Justin Bieber en Major Lazer bij Kiss. En Cold Water. En dat is lekker op zo'n zondag. Zo'n warme zondag. En extra glaasje water erbij. Met nu Martin Garrix bij Kiss. Repeat it. Stay.

beetje zomerse muziek in de house. DJ Snake en Loco Contigo hoorde je hier bij Kiss. En zometeen na 1 uur Stefan Brouw hier. Met ook de beste Kiss-tracks voor je. En Bas van Teijlingen vanmiddag zet ze ook nog in de juiste volgorde. De Kiss 40 begint vanaf 4 uur namelijk. Met opmaat aan die nummer 1. Is er nog steeds van Another en 54 Ultra. Je hoort het iets voor 6 bij Bas van Teijlingen. En dit is Dua Lipa.

0: luisteren.
1: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
3: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: hemdvoorhem.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
3: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het Nederlandse reddingsteam van USAR heeft nog niemand gered in Venezuela na de aardbevingen. Eén poging lukte niet. Het was onmogelijk om bij het slachtoffer te komen en daarom gingen ze verder. Een aangrijpende keuze, zegt USAR. Dat is met een team met 8 honden in Venezuela. Er worden nog tienduizenden mensen vermist. Het is nog onduidelijk of de treinen morgen weer normaal rijden. Het was een aparte dienstregeling door de hitte. Afgelopen nacht zijn bovenleidingen beschadigd geraakt door omgewaaide bomen en takken. Ook zijn er wisselstoringen en door dat alles kan de NS nog geen enkele voorspelling doen. Een aanrijding in Middelburg gisteravond lijkt opzet. Een automobilist reed meerdere mensen aan en ramde daarna een pand. 1 gewonde bleef liggen, de rest ging er vandoor, net als de automobilist. Even daarvoor was er een vechtpartij in de buurt en de politie ziet er verband. En shorttrekker Sven Roes wordt vermist, zeggen collega's schaatsers, zonder wie Jens en Melle van het Woud en Xandra Velzenboer. Ze delen een bericht op social media om naar hem uit te kijken. Hij werd gistermiddag voor het laatst gezien bij een tankstation in Muiden en reed in een auto met Team NL erop. Dan het weer van Weer Online. Het is droog en vrij zonnig. Het wordt 27 graden in het westen tot 32 in het oosten. Aan het eind van de middag komt er vanuit het westen koelere lucht aan. En morgen is het dan 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Stefan Brouw.
5: Hey, dankjewel hè Robin. Je hoorde hem vanochtend en een stukje van de middag ook. Ik hoop dat je een beetje goed geslapen hebt afgelopen nacht. Het was gisteren een probleem, hè? Ja, dat dacht ik al. Met Afrojack. In My World.

je tegenwoordig niet eens meer zoveel over na te denken. Om veiligheid in de auto. Ik heb tegenwoordig zo'n systeem erin zitten. Dat zit dan in mijn nieuwe auto. En die ziet zelfs als je vermoeid bent. Nou, ik kan je zeggen, er zijn dagen dat mijn ogen meer dicht staan dan open. Ja, en dan blijft dat ding ook maar gewoon waarschuwen. Neem een bakje koffie, neem een bakje koffie. Ja, die tip neem ik wel ter harte, hoor. Of ik nou

zijn om mensen in categorieën in te delen. Dit is een millennial. Ze is namelijk geboren in 1988. Was ze wat later geboren, dan was het een Gen Z'er geweest. Rihanna dus, van de replay, Kiss FM, Offenbach, Bruno Mars komt er zo aan. En Morgan Wallen, Love Somebody.

0: Lekker zoet dit, hè? Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me, Kiss FM. Heb je nog last gehad van onweer vannacht? Nou, daar gaan we het zo meteen nog wel even over hebben, oké? Over een paar minuten hoor je ook Cameron Withcom. BB Rexha en Fadeless komt er ook zo aan in een paar minuten.
1: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij De Boonzetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.deboonzetters.nl.
2: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Hemdforhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdforhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdforhem.nl.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Haal de hotelbeleving in huis met Benashi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benashi.com. Benashi.com.

Fear Cameron Whitcomb hier bij Kiss FM. Ja, ik zei het net al even, je kan wat laten horen. Heb je last gehad van onweer bijvoorbeeld? Nou, 0800-1078 stond daarvoor open. Hè? En ik heb van Michael een berichtje gehad. Die zegt, ik heb wel genoten de afgelopen nacht van de enorme lichtshow die ik gezien heb boven Eindhoven, waar ik nu woon. En dan luister ik Kiss FM gewoon via DHB+. Nou, hartstikke leuk, Michael. Ook Kim, die kwam nog even om de hoek kijken. Ze zei van, ja joh, Stefan, ik ben zo bang voor onweer dat ik echt de hele nacht gescholen heb, want het is een behoorlijke tekeer gegaan waar ik woon. Ik woon in het oosten van het land en ik zou wel even wat lekker tropisch willen horen als dat mag. Nou, zometeen heb ik daarvoor speciaal voor jou bedacht. Louis Fonsi, ik hoop dat je er een beetje blij mee bent. Kijk, en hier maak ik iedereen blij mee, hè? Want dit is Taylor.

0: echt een top 5 voor die Jennifer Lopez. Nou, ze vindt het ook helemaal niet erg om zelf niet in de spotlight te staan, om iemand anders te laten schitteren. En dat heeft ze afgelopen week getoond in Los Angeles. Daar was ze namelijk aanwezig bij een concert van Ariana Grande. Ja, begrijp je hem nog? Jennifer Lopez ging naar een concert van Ariana Grande. Heeft daar niet alle aandacht op geëist, zoals de meeste celebrities doen. Nee, wat heeft ze gedaan? Ze heeft staan zingen met kinderen. Ja, het was namelijk zo, er waren heel veel kinderen aanwezig van gasten. Ja, en die moesten ook vermaakt worden. Dus ze heeft gewoon als een soort vermaakmeisje heeft ze daar de boel een beetje op stelten gezet. Hartstikke leuk met David Guetta dus samen. Save Me Tonight. Dit is Kiss FM. We zijn niet alleen goed in de nieuwe hits, maar ook in de oudjes.
1: Kiss.
2: Throwback.
3: What did you say?

0: FM, your hit music station.
1: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Valdorpelshop.nl.
6: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen en buiten.

0: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In Noord-Frankrijk is een vliegtuigje neergestort en 11 mensen zijn omgekomen. Volgens Franse media is het een groep die zou gaan parachutespringen. Het zouden verpleegkundigen zijn zonder parachuteervaring, plus instructeurs en de piloot. Vliegtuigje crashte kort na het opstijgen in een buitenwijk van Nancy. Het Nederlandse reddingsteam van USAR heeft nog niemand onder ingestorte gebouwen gehaald in Venezuela naar de aardbevingen. Sinds gisteren zijn ze aan het zoeken. Een reddingspoging lukte niet, het slachtoffer was onbereikbaar. Tijd is nu schaars, daarom is besloten om door te zoeken naar slachtoffers die nog wel te redden zijn. De schaatsbond KNSB is enorm geschrokken van het bericht dat shorttrekker Sven Roes wordt vermist, maar kan er verder niks over zeggen. Zijn vermissing werd gemeld door collega-schaatsers. De politie onderzoekt de zaak. Roes was in een auto van Team NL onderweg en is voor het laatst gezien bij Muiden. En de brandweer in Lage Vuurse kreeg vanochtend hoog bezoek toen ze naar stormschade aan het kijken waren, meldt het AD. Bij kasteel Drakenstein, waar prinses Beatrix woont, waren takken op een veiligheidshek gevallen en de prinses kwam zelf even kijken naar de schade. Het was vlakbij het graf waar haar zoon Friso ligt begraven. Dan het weer van Weer Online. Het is droog en vrij zonnig en 27 graden in het westen tot 32 in het oosten. Aan het eind van de middag komt er vanuit het westen koelere lucht aan. Morgen is het dan 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Stefan Brouw.
2: Nou ja, af en toe zie ik toch wel bepaalde luchten boven de studio van KISS-FM. Dat ik denk, oh, Just Hey Jack Style komt er zo aan. Nou, Max.

Origineel komt uit 2010. En 16 jaar later in een nieuw jasje gestoken door de Deense DJ Jack Style en DJ Just Stay. Dit was Turn the Lights Off, overigens met de vocals van John. Ja, als je wil weten wie het gezongen heeft, het is John. En ze hebben het liedje op TikTok gezet met een paar leuke dansjes erop. Ja, en er werd meteen natuurlijk een grote hit, enkele maanden geleden. En daarom hoor je hem hier bij Kiss FM. Lekker in je...

이상한 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까 너는 언제까지나 지금처럼

Ja, ik heb nu alweer een beetje genoeg van die zomerse tracks. Ik ga zometeen Last Christmas draaien van Wham. Ik ben wel weer toe aan wat verkoeling na al die dagen tropisch geweld. Nee, daar ben ik toch geen Nederlander voor. Geef mij maar gewoon lekker 20 graden. 40 hoeft ook niet. Dit is Kiss FM. Er is iets ongelooflijks gebeurd. Donald Trump, je kent hem natuurlijk wel. Wie kent hem niet? Hè? Die had laatst Rutte weer op bezoek. En gaven ze een soort van persconferentietje. Want Rutte, onze vorige minister-president, is natuurlijk baas van de NAVO. Ja, en dan is het leuk om met de machtigste man ter wereld natuurlijk op een podium te staan. Nou, Trump die was een beetje aan het...

over van alles en nog wat. En op een gegeven moment ging het over advies geven. Advies geven aan Rutte en zijn prachtige vrouw. Maar ja, Rutte die heeft dat helemaal niet. Hij heeft helemaal geen vrouw. Dus Donald Trump heeft bijna gezorgd voor een stamtepede uit de kast coming, is dat goed Nederlands? Coming out van Mark Rutte. Ja, dat was toch wel mooi geweest als hij gewoon gezegd had, nee Donald, ik hou gewoon van mannen. Hè? Mark, maakt toch allemaal niet uit jongen, het is 2026. Kom er maar gewoon vooruit hoor. Conor Majors komt er zo meteen aan. Ik heb Bebe Rexha en Faithless en

0: Dit is wel even lekker, hoor. Hoe heet het eigenlijk? Nou, ik zal het je vertellen. Jonas Blue en Edge of Desire hier bij Kiss FM. Ja, zo meteen even praten over die wedstrijd van het WK. Oranje tegen Marokko. Ja, ik zit namelijk met een enorm dilemma. Nou, daar straks meer over. Ga ik je even over bijpraten. En ook hoor je Somber, Alesso en Eva Max met Sweet But Psycho.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.

Nee, niet met een R erachter. Somber en Homewrecker hier bij Kiss FM. Ja, aankomende dinsdag, dan gaan ze weer los. Onze jongens van Oranje. Nu zit ik een beetje met een probleem, want ze spelen tegen Marokko. Dat heb je wel gehoord, hè? Nu heeft mijn Marokkaanse buurman, die heeft me uitgenodigd om die wedstrijd te gaan kijken. Want die weet dat ik dat ook leuk vind. Maar ja, tevens aan de andere kant heb ik een Nederlandse buurman wonen. En die heeft me uitgenodigd om naar het Nederlands elftal te komen kijken ook. Naar die wedstrijd. Dus ik zit een beetje in een soort van spagaat. Wat zal ik doen? Enerzijds denk ik van ja, laat ik maar toch gewoon bij Nederland blijven. Want ik ben natuurlijk gewoon hartstikke voor Nederland. Hè. Vind ik het ook een beetje schijnheilig om bij een Marokkaan te gaan zitten. Aan de andere kant wil ik hem ook niet teleurstellen. Want ja, gastvrijheid moet je natuurlijk nooit verloochenen. Dus wat heb ik bedacht? Ik doe gewoon zo de eerste helft bij de ene buurman. De andere helft bij de andere buurman. En dan zie ik wel hoe het allemaal gaat lopen. En wie er gaat winnen. En het ligt er ook een beetje aan. Als het nou goed gaat met Marokko, dan ga ik denk ik eerder naar Marokko. Toen naar mijn Marokkaanse buurman. Ik kijk wel eventjes. Ed Sheeran komt er zo met daarna met Khaled. Ook Doja Cat hoor je in Alesso en One Republic. Dit is In Your Eyes. Nieuwe muziek.

0: missen.
1: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
5: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. In Amsterdam, het Gooi en delen van Utrecht kun je beter even geen duik nemen in grachten, rivieren en meren, waarschuwt het waterschap. Door de hevige buien afgelopen nacht is er rioolwater in terechtgekomen. En daar kun je ziek van worden. Het negatieve zwemadvies duurt tot en met woensdag. De verzekeraars zijn druk bezig met het inventariseren van de schade die gisteravond en vannacht ontstond bij het noodweer. Ze noemen nog geen bedragen. Veel meldingen gaan over huizen en daken die in brand vlogen door de bliksem. En ook vielen bomen op geparkeerde auto's en gingen ramen aan diggelen door hagelstenen. Bij Nancy in Frankrijk is een vliegtuigje neergestort en er zijn 11 doden. Het toestel was net opgestegen. De mensen die erin zaten wilden voor het eerst een parachutesprong maken onder leiding van instructeurs. In de Persische Golf crashte een helikopter van een oliebedrijf. Alle 14 inzittenden kwamen om. Tennisfans moeten dinsdag in hun agenda zetten, want dan komt Serena Williams voor het eerst in actie op Wimbledon. Ze moet tegen de nummer 34 van de wereld, Maya Joint uit Australië. Williams ging 4 jaar geleden met tennispensioen, maar besloot pas geleden om weer te gaan spelen. En ze dubbelt ook met haar zus Venus. Het weer nog van Weer Online. Droog en vrij zonnig, 27 tot 32 graden. Eind van de middag koeler. Vanavond in het zuidoosten een lokale bui. Morgen overwegend droog en dan 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Stefan Brouw.
3: Ja, magnifiek dat hij ook vandaag weer aanstaat. Hè? De beste keuze heb je weer.

Vanaf vandaag is er nog maar één religie. En dat is de religie van Kiss FM. Religieus moet je me aanhouden. Bibi Rexha hoor je dan eruit komen en Fadeless New Religion. Je bent bij Stefan natuurlijk. Je kan even een appje sturen als je dat leuk vindt. 0800-1078, want dat heeft Martijn namelijk ook gedaan. Die zegt, joh, Stefan, weet je wat het is? Ik heb eigenlijk wel zin in iets sfeerverhogends. Ah, goed, daar kan ik natuurlijk best wel voor zorgen. Want ik weet dat deze dame, Miley Cyrus, als zij in de house is, ja, dan gaat het een feestje worden. Dus zet de stoelen maar vast aan de kant. Party!

Kiss FM, Niall Horan, Dinner Party. Ken je dat, zo'n situatie dat je een dinner party hebt en dat een vriend van je gaat vertellen dat je soep met de lepel van je af moet eten, die bij de hand. Ga me een beetje vertellen over etiketten. Dit is Seth en dit is Shakira. Waiting for you.

0: Tate McRae. Hier bij de KISS FM voor show. Hoe heet het ook alweer? Voorprogramma. Voorprogramma. Het voorprogramma van de KISS 40. Het komt er namelijk zo meteen aan. Tussen 4 en 6 met Bas van Tijdingen. Gaat er zo meteen nog wat meer over hebben, hoor. Dus maak je geen zorgen. Ik zal je onder andere vertellen wat voor kleding Bas vandaag aan heeft. Sarah Larsen komt er ook aan. In een paar minuten Shakira met Zoo.
1: Wat ga jij morgen doen? Gillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat. Ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.

luister vandaag voor het eerst. Dat zou zomaar kunnen. Nou, we hebben een hitlijst. Elke zaterdag en zondag tussen 4 en 6. Bas van Tijlingen presenteert die. Jij vraagt liedjes aan, tracks, wat je wil via 0800-1078. Dat is WhatsAppen. Je kan een spraakberichtje sturen, een tekstberichtje. Het maakt niet uit, 0800-1078. En al die tracks die jij aanvraagt, die gaan we dan vervolgens turven. En daar komt dan die lijst uit. Nou ja, zometeen dus Bas van Tijlingen met de Kiss voor die tussen 4 en 6. Ja, en deze zal er helaas niet meer in staan. Dan is die lijst een tijd niet ververst geweest, denk ik, als hij er wel in zou staan.

Kijk, dit is de juiste vibe. Jax Jones en Instruction bij Kiss FM. Zometeen nog Just Stay Jack Style. Je hoort ook de Kiss 40 met Bas van Teylingen. Hij is in de studio en hij is nog even bezig, koortsachtig, om alles in de juiste positie te zetten voor een goede show. Ja, en je hoort ook natuurlijk de zanger, de nieuwe single van de zanger, moet ik zeggen, die geen bliksemcarrière heeft gehad.

0: FM, your hit music station.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering.

0: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Boerenactiegroepen als Farmers Defence Force roepen hun achterban op om woensdag massaal naar de Tweede Kamer te gaan. Er is dan een debat over de nieuwe stikstofplannen van het kabinet, die volgens de actiegroepen de doodsteek zijn voor veel boeren. Het is niet duidelijk of de boeren op de trekker naar Den Haag gaan. In de regio's Amsterdam en Utrecht geldt een negatief zwemadvies voor grachten, sloten en meren. Die zijn vervuild geraakt met rioolwater door de hevige buien vannacht. En dat is slecht voor je gezondheid, zegt het waterschap. Het advies om niet te gaan zwemmen geldt tot en met woensdag. In Almere moesten 3 mensen dit weekend onder bedreiging van een vuurwapen en een mes hun scooter en persoonlijke spullen afstaan. En daar zijn nu 3 jongens voor opgepakt. De meeste scooters zijn intussen weer teruggevonden. Over de gestolen spullen is niks bekend. Politie sluit meer arrestaties niet uit. Treinreizigers moeten ook morgen en overmorgen rekening houden met vertragingen en uitval, vooral in de Randstad, zegt NS. Dat kampt met de naweeën van de hitte en het onweer van vannacht. Door bomen en takken op het spoor konden kapotte treinen niet op tijd naar de werkplaats worden gebracht. Het weer nog van Weer Online. Broeierig warm met 25 graden in het westen tot lokaal 32 in het oosten. Morgen overwegend droog en dan 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app.
2: Omen. 3 dingen, het wordt langzaam koud, het is 4 uur en het is weekend, betekent maar 1 ding. Een nieuwe editie van de KISS 40.

goedemiddag. Welkom bij de Kiss 40, oftewel de 40 grootste Kiss-hits. Samengesteld door jou via de Kiss FM app, WhatsApp, socials en onze website. Dat is kissfm.nl. Elk weekend tussen 4 en 6 hoor je ze hier. 3. En dit was de top 3 van vorige week. De Bo

0: rechtstreeks uit Amsterdam. En Talk to You. Oh ja, en even om te vermelden. Bas van Teylingen die heeft denk ik een zomerhittegolf zonnesteek, wat dan ook, te pakken. En daardoor moet de schaapschudden het even zonder de herder doen. Mijn naam is Ferry, op het plekje dus van Bas, maar wel zometeen op 39 Summer. Eerst de hekkensluiter, Nye Horn, Dinner Party.
1: Kiss FM 40.

0: Brazilië, São Paulo om precies te zijn. De gemiddelde temperatuur vandaag 24 graden. Daar kunnen wij als Nederlanders alleen nog maar van dromen na afgelopen week. Ook uit datzelfde land Brazilië. Je hoorde Alok en Dive Into Me op plek 38 in de lijst. Het is de Kiss 40, de 40 allergrootste hits van dit moment. Samengesteld door jou onder andere via de app, socials en de website kissfm.nl. Nieuwe muziek van Miles Smith. Vorige week is een nieuwe album uitgekomen. Hij komt ook richting Nederland. In november staat hij in de Ziggo Dome. En onderdeel van zijn nieuwe album is ook een nieuwe single. En ja, 1 en 1 is 2. Dan komt hij uiteraard in de Kiss 40 terecht. Op 37, Miles Smith. Dit is Heaven.
1: Kiss FM. Kiss 40. New entry.

Ze heeft één regel voor al haar optredens. Ze weigert namelijk om in een jurk op het podium te staan. Ja, als Fianna Sparrow opgetreden, zie je er altijd van die broekpakken lopen, weet je wel. Van die oversized truien, alles erop en eraan. Maar dat is dus de reden, Jordan. Material Lover op plek 35 bij Kiss FM in de Kiss 40. Zometeen Bieber Rexha, ook Marshmello komt eraan. Eerst Just Stay in Jack Style en Turn the Lights Off. 30.

0: 32 Marshmallow en Where We Go bij Kiss FM. Kiss FM. Het is de Kiss 40 met nieuwe muziek. Tel even mee, een Italiaan, namelijk Andrea Bocelli doet mee. Rechtstreeks uit Frankrijk, daar is het ook natuurlijk warm. David Guetta, een Zuid-Koreaan, doet mee. Een Amerikaan doet mee, een soort all you can eat. Ik mis alleen de chocoladefontein. Maar voor de rest heb je hem volledig gevuld. Nieuwe muziek van al die gasten bij elkaar, DNA.
1: New music hitting the Kiss 40 right now.
2: New entry.
1: Kiss FM.
2: Kiss 40. 31.

0: is ontdekt op Reddit. Weet je wel, die app voor nerds. Ja, sekslozer dan dit kan ik er niet voor je maken. Cabaret Windkoop is gestegen.
1: Kiss 40.
2: Kiss 40. 28.
3: Ah,

0: Jello en Guetta op 26. Ryan Tedder, de zanger van One Republic, die heeft in interviews wel eens toegegeven dat hij lijdt aan een milde vorm van slaapwandelen. En dan ook specifiek slaapeten. Klinkt als een hele slechte smoes, maar ik ga het vannacht wel even proberen bij mijn vriendin. Dit is nu One Republic. Kiss
1: FM. The countdown continues. 3, 2, 1. Kiss 40.

begint binnenkort met zijn nieuwe tournee. En dit weekend geeft hij daarom onaangekondigd een exclusief pop-up concert in zijn geboortestad New York. Alleen denk ik, ja, nu is het dus aangekondigd. Of, hè? Je gaat nou mij. Sambar staat 2 keer achter elkaar in de lijst. Je hoort hem net op 23 met Homewrecker. En die andere gaat ook mega lekker 5 weken in de lijst. Wel 2 plekken gedaald. Potential van diezelfde Sambar hoor je nu bij Kiss FM in de Kiss.

0: Tame Impala en Dracula bij Kiss FM op plek 21 in de lijst. Het zijn de 40 grootste hits van dit moment. Zometeen onder andere Jonas Blue, ook Olivia Rodrigo komt eraan, net zoals Miles Smith. En de grote vraag is, hebben wij een nieuwe nummer 1? Het antwoord is ja, binnen nu in een uur weet je welke het is.
1: Kiss, altijd bij de hand. Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Start de motor! De boerderij wacht!
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl voor echte kleine boeren en truckers.
2: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij Rekenduo.nl.
5: Kiss FM News.
6: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Op verschillende plekken zijn mensen verdronken. Gisteren werd in het Brabantse Vught een man uit het water gehaald en gereanimeerd. En vandaag overleed hij. Op een meer in Groningen viel iemand van een subboard. Hij kwam niet meer boven en moest ook uit het water worden gehaald, maar kon niet meer worden gered. In Frankrijk zijn afgelopen week zeker 1000 mensen meer overleden dan normaal door de hittegolf, zegt de minister van Volksgezondheid. Er komen waarschijnlijk nog meer doden bij, want de cijfers van verzorgingshuizen zijn nog niet meegeteld. Het was ongekend heet in Frankrijk de afgelopen dagen. Weerdiensten hebben gemeten hoeveel bliksemschichten er waren vannacht en gisteravond. Het waren er zo'n 300.000 en dat zijn er veel meer dan vorige week vrijdag. Toen waren het er 190.000. Het onweer en heftige regenbuien zorgden voor schade en overlast. En ook op het spoor waren blikseminslagen. Max Verstappen heeft goede zaken gedaan in Oostenrijk, waar ook veel Nederlandse fans waren. Hij was de race als vijfde begonnen en eindigde als tweede. Net voor titelkandidaat Kimi Antonelli en achter George Russell. Verstappen ging aan het eind nog op jacht naar Russell, maar kon het gat niet meer dichtrijden. Het weer nog van Weer Online. Vanavond en vannacht in het zuidoosten een lokale bui. Het koelt af naar 16 tot 20 graden. Morgen overwegend droog. 22 tot 28 graden dan. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app.
0: Je zit midden in de Kiss 40, de 40 grootste hits, samengesteld door jou met Olivia Rodrigo. Zometeen eerst Jonas Blue op 20.

Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe bij Kiss FM. Het is de Kiss 40. Elk weekend tussen 4 en 6 hier bij Kiss FM. Samengesteld door jou via de Kiss app, WhatsApp, socials en de website. Dat is kissfm.nl. Jij bepaalt een soort van, ja, hoe de lijst in elkaar ziet. En of we misschien wel een nieuwe nummer 1 hebben. Ik had het al even verklapt. Die hebben wij. Ja, die hebben wij. 3 nieuwe binnenkomers deze lijst. Het waren Miles Smith, David Guetta en zometeen nog een nieuwe binnenkomer van de mannen van De Bouza. Betekent wel dat we afscheid moeten nemen van de 3 liedjes. Taylor Swift, Upper Light, Harry Styles, Pop en Miles Smith en Stay. Zeker niet gebleven, is zeker niet gestayed bij Kiss FM in de Kiss 40. Zometeen onder andere Harry Styles. Ook De Bouza komt er zoals beloofd dus aan. Eerst Shakira. Vorige week nog op 16, oftewel 1 plaatsje gedaald. Dit is de hele dierentuin. Zoo!

één plekje gedaald richting nummertje 15. Harry Styles en American Girls bij Kiss FM. Het is de Kiss 40. De 40 grootste hits van dit moment. Lekker dat je ons aan hebt staan. Ook in je hopelijk vrije weekend. Met zometeen onder andere Taylor Swift. Ook Alex Warren komt eraan. Eerst de one and only Sam Fender en Olivia Dean. Om te ontspannen tijdens drukke tours heeft Olivia Dean een paar hobby's. Zoals onder andere breien, haken en het maken van eigen kruidenthee. Sorry. Ik was even in slaap gevallen. 40 reasons to turn it up. Kiss 40.

3 plekken gedaald. Alex Warren en Fever Dream. En och, wat een weekend vorig weekend op Pinkpop. Zara Larsson speelde sowieso de pannen van het dak. En ook Mr. Teddy Swims was mega goed. Hij heeft zelfs iedereen bij zijn optreden op Fly getrakteerd, zag ik. Dat spontaan FOMO. Mr. Know It All op nummer 11.

Niet alleen bekend geworden van zijn muziek, ook door het slopen van computers. Ja, serieus, je hoorde Alex Warren en Passenger op nummer 9. Toen hij een jaar of 12 was, sloot hij zich namelijk elke dag na school op. Niet met frikandelbroodjes of Red Bull, nee, om computers uit elkaar te halen. Postte hij allemaal tutorials op YouTube. En nou, helaas zijn die video's eraf gehaald, maar zo is hij dus eigenlijk bekend geworden. Alex Warren. Kiss FM. Give me drama some, y'all. Hey! Charted. Counted. Kiss 40. Kiss.

Calvin Harris. Twee plekken gedaald van 2 naar nummer 4. Dat klinkt opeens heel laag, maar het is maar 2 plekken gedaald. Dus het valt reuze mee. Satisfy in de Kiss 40 bij Kiss FM. In Noorwegen hebben ze de Rusefeiring. Dat is een soort eindexamenfeest. Althans, groepen scholieren leggen jarenlang tienduizenden euro's bij elkaar om gigantische stadsbussen af te huren en te kopen. En die dan volledig te verbouwen tot rijdende discotheken en echt maandenlang te feesten. En elke bus moet een eigen uniek themalied hebben. Het is echt een heel groot ding. Edward, Filip en Frederik van de Bouza die begonnen letterlijk op slaapkamers met het maken van muziek voor dat soort bussen. En van het een kwam het ander. Van een stadsbus naar heel de wereld veroveren. Want misschien wel de zomerhit van 2026. Heel lang op 1 gestaan en nu op 3. De bronzen medaille is voor de Bouza.

We hebben je in het oog gehoord, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Op plek 2 in de Kiss 40 afgelopen weken nummer 8, dus 6 plekken gestegen. Zou kunnen komen door het feit dat ze aankomende week gaat trouwen. Misschien een afleidingsmanoeuvre van Taylor Swift, dat ze op kissfm.nl heel erg haar eigen liedje omhoog heeft gepusht, dat we haar een beetje vergeten en later vooral met haar bruiloft. Maar nee, we hebben je in het vizier, heet Taylor, we hebben je in het vizier. Hey, welkom, het is de Kiss 40, langzaam richting de nummer 1. Want Another, de nummer 1 van vorige week, die hoorde je al op nummer 5. Betekent dus een nieuwe nummer 1. Met dank aan misschien wel Brian Brobby en zijn goals van afgelopen week. Want we hebben een nieuwe nummer 1. De WK Anthem van 2026. Shakira en Burna Boy.

0: FM, your hit music station.
1: Wat ga jij morgen doen? Wielen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O. Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
8: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Zweden is een dagje pretpark geëindigd in mineur toen de bliksem verschillende keren insloeg op het terrein. Daarbij raakten zeker 10 bezoekers gewond, ook kinderen. Een vrouw van 45 is er slecht aan toe. Bij een van de incidenten werd een boom geraakt door de bliksem, waardoor takken naar beneden vielen. Groot alarm bij een naaktstrand in het Gelderse Buslo toen een zwemmer verdween. Volgens de regio-omroep kwamen meerdere duikteams en een speciale onderwaterdrone. Maar de zwemmer was ergens anders aan wal gegaan en kwam rustig teruglopen. In Groningen en Vught ging het wel mis, daar verdronken 2 mensen. Na de zware aardbevingen in Venezuela hebben bijna 2 miljoen mensen hulp nodig. En 1 op de 3 is kind, zegt UNICEF. Veel scholen zijn beschadigd, waardoor kinderen moeilijk aan schoon drinkwater kunnen komen. En ook ziekenhuizen hebben schade. Intussen wordt hard gezocht naar overlevenden, ook door Nederlandse reddingsteams. Max Verstappen is 2e geworden bij de Grand Prix van Oostenrijk. Zijn beste resultaat van het seizoen. Het heeft hij mede te danken aan een nieuwe update van zijn auto. En Verstappen noemt het een belangrijke stap vooruit. George Russell werd 1e in Oostenrijk. Kimi Antonelli 3e. Het weer nog van Weer Online. Het gaat snel afkoelen vanavond. In het zuidoosten kans op een bui. Morgen begint met wolken. Een groot gedeelte van de dag verloopt zonnig bij 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de

Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.

0: FM, your hit music station.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
0: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
4: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Sinds de zware aardbevingen in Venezuela zijn 33 mensen gered, zegt de regering. En die zegt ook dat er nog honderden mensen worden vermist. Er wordt ook gesproken over tienduizenden vermisten. De kans wordt steeds kleiner dat mensen levend worden gevonden. Het officiële dodental staat nu op iets meer dan 1400. Opnieuw is een kind uit een openstaand raam gevallen. Dit keer in Schiedam. Het gaat om een kind van 1 dat van de derde verdieping viel. Het is naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde kort geleden ook een paar keer in Rotterdam en Dordrecht. En een jongetje van 2 overleefde dat niet. Oud-president Joe Biden heeft hard uitgehaald naar zijn opvolger. Hij noemde president Trump een narcist, corrupt en een loser. En Biden is ook bang dat Trump uit de NAVO stapt. Verder dreef hij de spot met speciale projecten van Trump, zoals de bouw van een balzaal en een soort Arc de Triomphe die zijn naam krijgt. Cody Gakpo deed vandaag gewoon mee aan een training van het Nederlands elftal. Hij en zijn vriendin verloren deze week hun kind tijdens de zwangerschap, maar Gakpo besluit om toch te blijven op het WK. Oranje bereidt zich voor op de clash tegen Marokko. De wedstrijd is morgen nacht. Het weer nog van Weer Online. Het koelt snel af vanavond. In het zuidoosten is er kans op een bui. Morgen begint bewolkt, maar een groot gedeelte van de dag toch zonnig bij 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar Kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl. De nieuwste kindermode van topmerken.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij The Bonesetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.thebonesetters.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Schiedam is een ongeluk geweest met een kind van 1,5 jaar. Het viel van 3 hoog uit een openstaand raam en raakte daarbij gewond. Het ligt nu in het ziekenhuis. De politie onderzoekt wat er is misgegaan. Pas geleden viel een jongetje van 2 uit een raam in Rotterdam. Hij overleefde de val niet. Reddingsteams zijn in Venezuela nog altijd op zoek naar overlevenden van de zware aardbevingen. Ook een Nederlands team doet mee, maar dat heeft nog geen mensen gered. Volgens de regering zijn tot nu toe 33 mensen onder het puin vandaan gehaald. De tijd begint te dringen. Officieel zijn er nu iets meer dan 1400 doden. De TT van Assen was een groot succes. Er waren dit weekend bijna net zoveel mensen als vorig jaar, toen het veel koeler was, 194.000. De organisatie in Assen had allerlei maatregelen genomen tegen de hitte. En dat kon niet voorkomen dat tientallen bezoekers en vrijwilligers niet lekker werden en behandeld moesten worden. In de Duitse stad Bochum bij Dortmund is het niet helemaal goed gegaan met een trouwstoet. 7 auto's die op weg waren naar de bruiloft kwamen in botsing met elkaar toen eentje ineens op de rem trapte. 3 mensen raakten licht gewond, maar er was vooral veel blikschade. Die wordt geschat op zeker €250.000. Het weer nog van Weer Online. Vanuit het westen komt koelere lucht het land binnen. In de loop van de avond en vannacht in het zuidoosten een bui. Morgen begint bewolkt, maar een groot deel van de dag zonnig. Maximaal 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
5: News. Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Een dode en een zwaar gewonde bij een ongeluk met 2 auto's in Heerenveen. En de slachtoffers zaten in dezelfde auto. De bestuurder van de andere auto is aangehouden. Hij zou drugs hebben gebruikt en wordt verdacht van het veroorzaken van het ongeluk. Het noodweer vannacht heeft voor een miljoenenschade gezorgd bij een plantenkweker in de Noordoostpolder, melden regionale media. Het bedrijf is een van de grootste leveranciers in Europa en kan niks meer verkopen door hagelstenen zo groot als golfballen die naar beneden kwamen. Duizenden ruiten van de kast zijn kapot. In de Duitse Alpen was een grote zoekactie naar een bergbeklimmer uit Oostenrijk die al een tijdje vermist werd. Maar het zoeken had niet het gewenste resultaat. Hij was uitgegleden en naar beneden gevallen en heeft dat niet overleefd. De familie van de man zegt dat hij wel vaker in zijn eentje de bergen in ging. Het lijkt erop dat er gespioneerd wordt op het WK-voetbal. Er werd eerder al een onbekende drone gezien bij een trainingsveld van Zuid-Korea. En dit weekend hing er ook eentje in de lucht bij de training van Mexico. Het kan zijn dat die van Ecuador is, want dat is de volgende tegenstander van de Mexicanen. Het weer nog van Weer Online. In het Zuidoosten enkele buien, vannacht 16 tot 20 graden. Morgen begint met bewolking in het oosten en een spatje regen, maar een groot deel van de dag verloopt zonnig bij 22 tot 28 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM.

0: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O. Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
4: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
2: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Defensie heeft een Nederlands marineschip naar Venezuela gestuurd met water en voedsel voor de slachtoffers van de zware aardbevingen. Het schip lag bij Curaçao, dus kon er snel zijn. Het is maar een paar honderd kilometer. Het zou rond deze tijd moeten aankomen. Er is ook een waterzuiveringsinstallatie aan boord. Doden en zwaar gewonden bij twee verkeersongelukken. In Heerenveen botsten twee auto's tegen elkaar. De slachtoffers zaten in dezelfde auto en werden aangereden door een bestuurder die waarschijnlijk drugs had gebruikt. In Weijen in Overijssel vloog een auto in brand door een botsing en daarbij viel ook een dode. Rusland heeft het economisch moeilijk, dat zei president Poetin op een partijcongres. Hij schuift de schuld in de schoenen van het Westen dat Oekraïne steunt in de oorlog. Maar ze zullen ons nooit klein krijgen, zei Poetin. Oekraïne slaagt er steeds beter in om belangrijke doelen te raken in Rusland, zoals oliedepots. De Turkse politie heeft tientallen mensen opgepakt die meededen aan een Pride-mars in Istanbul, waar geen toestemming voor was. Dat soort evenementen zijn al jaren verboden in Turkije. Maar veel mensen uit de queergemeenschap hebben er lak aan. Niemand kan ons negeren, zeggen ze. Het weer nog van Weer Online. Morgen begint met bewolking. In het oosten een spatje regen. Een groot deel van de dag zonnig. 22 graden in het noordwesten, lokaal 28 in Limburg. Tot zover het ANP-nieuws.
3: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad.

In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij De Boonzetters en Mellord en Urk werken we met de Scope Reset methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.deboonzetters.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
2: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere volspectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
7: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Nederland schiet Venezuela te hulp met water en eten voor de slachtoffers van de zware aardbevingen. Het wordt gebracht door een marineschip dat toch al in de buurt was bij Curaçao. Aan boord is ook een waterzuiveringsinstallatie. De officiële dodental staat nog altijd op 1400, maar het zijn er waarschijnlijk veel meer. Bij een frontale botsing in het Overijsselse Weijum is iemand om het leven gekomen. Er is ook een gewonde. Een van de auto's vloog in brand. De weg waar het ongeluk gebeurde is afgezet voor onderzoek. En in Heerenveen viel ook een verkeersdode. De veroorzaker van het ongeluk zou drugs hebben gebruikt. Iraanse geestelijken bemoeien zich met de wapenstilstand in het Midden-Oosten. Ze hebben de Iraanse president opgeroepen om het vredesoverleg meteen te stoppen als de Amerikanen opnieuw raketten en drones afvuren op Iraanse doelen. De afgelopen dagen zijn over en weer aanvallen geweest en is het de vraag hoeveel waarde zo'n wapenstilstand nog heeft. En een smakelijke recordpoging in Maasbracht in Limburg. Daar is volgens de regionale omroep de langste frikandel ter wereld gemaakt. De frikandel was ruim 41 meter. Dat is dubbel zo lang als het vorige wereldrecord. De eerste meter van de frikandel is geveld voor het goede doel en bracht ruim 30.000 euro op. Het weer van Weer Online. In het zuidoosten nog een paar buien, maar op andere plekken droog. Temperatuur daalt vannacht naar een graad of 18. Morgen aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM

Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
2: Kiss FM News.
3: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Op Texel is een dode gevonden. Hoewel de persoon op het strand is gevonden, is het volgens de politie niet duidelijk of het slachtoffer uit het water kwam of op het strand is overleden. De omgeving is afgezet. Een Nederlands marineschip is op weg naar Venezuela, waar veel slachtoffers zijn na 2 zware bevingen. Het schip was al in de buurt en brengt mensen in Venezuela voedsel en hulpgoederen. Ook hebben ze apparatuur om drinkwater te maken. Sinds gisteren zoekt een Nederlands reddingsteam in Venezuela naar mensen onder het puin van ingestorte gebouwen. Bij een frontale botsing in het Overijsselse Weijum is iemand om het leven gekomen. Er is ook een gewonde. Een van de auto's vloog in brand. De weg waar het ongeluk gebeurde is afgezet voor onderzoek. En in Heerenveen viel ook een verkeersdode. De veroorzaker van het ongeluk zou drugs hebben gebruikt. En mocht Oranje op het WK winnen van Marokko, dan is de tegenstander in de volgende ronde al bekend. Dat is Canada. De Canadezen hebben zich als eerste land geplaatst voor de 8e finales. In Los Angeles versloegen ze Zuid-Afrika met 1-0. Nederland-Marokko is morgen nacht. Het weer van Weer Online. In het zuidoosten nog een paar buien, maar op andere plekken droog. Temperatuur daalt vannacht naar een graad of 18. Morgen aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de

0: gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O. Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
4: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In Brabant is een vrouw om het leven gekomen die van het weekend betrokken was bij een heftig verkeersongeluk in Valkenswaard. Een lantaarnpaal die door een tegenligger omver was gereden, kwam op de voorruit terecht van de auto waar ze in zat. De auto crashte en de vrouw raakte zwaar gewond. Ze overleed in het ziekenhuis. Op het strand van Texel is vanavond een dode gevonden. De omgeving is afgezet voor onderzoek. Er zijn nog veel vragen. Zo is niet duidelijk om wie het gaat en wat er precies is gebeurd. Amerika en Iran stoppen met elkaar aanvallen. Ze hebben afgesproken dat ze zich gaan houden aan de tijdelijke wapenstilstand en dat ze morgen verder gaan praten in Qatar. Dat heeft de Amerikaanse nieuwssite gehoord. Ondanks het bestand tussen Amerika en Iran waren de afgelopen dagen aanvallen over en weer. En de voetballers van Canada kunnen nog altijd wereldkampioen worden. Door een doelpunt in blessuretijd hebben ze met 1-0 gewonnen van Zuid-Afrika. Daarmee zijn de Canadezen als eerste land door naar de achtste finales. Ze nemen het daarin op tegen Oranje of Marokko. Die spelen morgen nacht tegen elkaar. Het weer van Weer Online. In het zuidoosten nog een paar buien, maar op andere plekken droog. Temperatuur daalt vannacht naar een graad of 18. Morgen aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM.

Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. KissFM News.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Kunstenaars moeten compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat zegt de Raad voor Cultuur in een advies aan het kabinet. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van echte kunstenaars. Die krijgen daar geen geld voor en dat wil de Raad veranderen. In Brabant is een vrouw om het leven gekomen die van het weekend betrokken was bij een heftig verkeersongeluk in Valkenswaard. Een lantaarnpaal die door een tegenligger omver was gereden kwam op de voorruit terecht van de auto waar ze in zat. De auto crashte en de vrouw raakte zwaar gewond. Ze overleed in het ziekenhuis. In Duitsland zijn van het weekend zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Net als bij ons was het de afgelopen dagen ook in Duitsland erg heet. Veel mensen zochten verkoeling in meertjes en rivieren en daar ging het soms helemaal mis. Jongste slachtoffer was een kind van 8. En mooie prestaties van de Nederlandse atletiekvrouwen in Parijs. Zo liep Liepe Klaver haar beste tijd van het seizoen op de 400 meter. En Nadine Visser deed hetzelfde op de 100 meter horde. Femke Broeders-Bol kwam uit op de 800 meter en was net iets langzamer dan het Nederlandse record van Ellen van Lange uit 1992. Het weer van Weer Online. Op de meeste plekken droog, temperatuur daalt naar een graad of 18. Overdag aardig wat zon, van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP nieuws.
3: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad.